0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web. Maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pikes toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen er op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: Dos, un, dos, tres.

0: versies en remixen uit van nog meer nummers. A Change of Heart vind ik zelf een prachtig nummer. En je kunt de recente updates van de officiële Facebookpagina van Change volgen op hun Instagram-account.
1: De Connectie.

0: Hoe zit het met jouw motivatie om 's ochtends op te staan en naar je werk te gaan? Of te gaan doen wat je moet doen die dag? Heb je er een beetje zin in? Nou, we hopen het maar. Maar mocht dat niet zo zijn, dan hopen we toch dat dit radioprogramma jou een klein beetje helpt door de muziek die we draaien. En we vertellen er wel eens wat bij. We draaiden Motivation van Carly Rae Jepsen. En daarvoor de man met een prominente notering in de Connectie-collectie. Een collectie van artiesten die al meer dan 25 jaar muziek maken en dat nog steeds doen. Of nieuwe muziek uitbrengen, live optreden. Nou, hij doet dat zeker. Je kent hem misschien het best van Run To You in the Summer of 69. Dit was Bryan Adams, 2026 en Tough Town.
1: In Memoriam, een footprint in de muziekhistorie.

0: Op de helft van elke connectie zoeken wij de connectie in de titels van de muziek. En dan maken wij daardoor een connectie tussen muziekgeneraties. Want wij draaiden muziek uit 2026 van Leon Bridges en Illusion. En daarna hoorde je Just an Illusion van Imagination uit de jaren 80. En deze Leon Bridges was in 2026 bezig met zijn album Happiness Anytime, waar dit nummer vanaf kwam. En hij deed dat in 3 delen. Ja, hij maakte elke keer wat nummers en die bracht hij uit. En dat verdeelde hij zo over het jaar, zodat er steeds nieuwe nummers van hem online kwamen. En ik kan me dat herinneren. Ik zie dat voor me. Ik zag steeds singles van hem in de verschijningslijsten komen, mag ik het zo zeggen. Goed, en Imagination, die kennen we natuurlijk uit de jaren 80. Ze treden nog steeds op, althans de zanger. Hij doet dat voornamelijk voor goede doelen. Dus als daar de grote hits van de band voor gebruikt worden, is dat natuurlijk alleen maar goed. Net zoals dit radioprogramma en online programma. Hopen we dat jij het goed vindt. Je kunt ons altijd en overal bereiken via de connectie @gmail.com. En als je ons wil laten weten, doe dat dan. Of vooral.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie popcorn.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op iTurn Radio. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Dame ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project, omdat de kosten bleven oplopen en de levering vertraging opliep. Oneerlijk, vindt Dame. De Duitse regering zou zelf mede verantwoordelijk zijn voor die vertraging en ze waren tijdens bestelling van extra schepen op de hoogte. Ook buigt Dame zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Op stations in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers en tassen gevonden, waarna delen van de stations werden afgezet. Nergens werden explosieven aangetroffen. In Haarlem bleek alleen kleding in die koffers te zitten. 3 Poolse mannen die vermoedelijk bij die bagage horen zitten nog vast. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Hey, en warm welkom bij dit radio- en online programma Boordevol met muziek.

0: Wat een geweldig staand slot. Ja, dit is wat je noemt een staand slot aan een nummer. Gewoon een lekker eind. Bam. Moet je horen. Dat heeft Anthony Harbick ontzettend goed gedaan.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radio- en online programma Boordevol Muziek, Items en Wetenswaardigheden. Mijn naam is De Ruiter en wij starten dit radioprogramma met de starttrack van Pieter Bjorn en John. Het nummer heette Young Folks, maar wat blijkt nou? Ook Victoria was daarbij betrokken. Ja, dat is toch een beetje. Daar zijn we toch een beetje in de maling genomen bij welke mensen dit nummer gemaakt hebben, want er is ook nog een Victoria Bergsman. Het nummer dateert uit 2006. Het is alweer 20 jaar oud. Het is de eerste single van hun derde album en dat heet Writer's Block. Dat is als je schrijver bent en je wil lekker gaan schrijven aan je boek of aan je verhaal. En er komt gewoon helemaal niets uit je handen. Ja, dat noemen ze een Writer's Block. En dan moet je maar eens over nadenken. Wat doe je dan? Ja, hoe ontkom je eraan? Dan ga je wandelen of dan ga je in een hutje op de hei zitten om te kijken of het dan komt. Het nummer is vooral bekend om de fluitmelodie in het intro. Dat komt later nog regelmatig terug. En dat is iets wat je dan meefluit, neuriet of zingt. En dat maakt zo'n nummer dan bekend. En dat maakt dat je het nooit meer vergeet. En daarna hoorde je dat nummer met dat prachtige staande slot van Anthony Harbick en Jay Fitz. En dat heet de Hotshot Lover. Blijf bij ons. Want wij zitten boordevol met muziek. En wij willen je zoveel laten horen en laten weten over die muziek.
1: Welkom. De connectie.

0: I'm a star. Hij wist het al vroeg. En hij werd het. We draaiden Prince. En ik vond het altijd opvallend dat dit nummer op het album overging. Vanuit een ander nummer, volgens mij I Would Die For You. En daarna kwam gelijk dit. Dat was een soort mix, een remix toen. En ja, dat viel me op. De liefhebbers van Prince zijn overigens getrakteerd op een verzameling van 10 niet uitgebrachte nummers van deze muzieklegende in het album Timeless, dat volledig zijn carrière bestrijkt van I Am You uit 1977 tot How Come I Don't Call Me Anymore, een live opname uit zijn laatste tournee. Uit 2016, een maand na die tournee, overleed hij plotseling op 57-jarige leeftijd. En sinds zijn dood is veel werk van Prince verschenen. Zo kwam in 2021 Welcome to America uit. Er werden meerdere oude albums in een nieuw jasje uitgebracht. Sinds 2022 ligt de zeggenschap over zijn muziek en nalatenschap niet meer bij zijn familie. Maar ook bij advocaten en een muziekbedrijf zijn we inspraak bij het beheer. En dat is het gevolg van een jarenlang juridisch conflict dat ontstond omdat hij geen testament had nagelaten.
1: De Connectie Collectie. Connectie Collectie.

altijd lekker die muziek van Nothing But Thieves. Nou hoop ik dat jij dat ook vindt. We draaiden Oh No, He Said What? I Said Captain, I Said What? Denk ik dan ineens. En als het me dat er binnen schiet, dan draaien we die binnenkort natuurlijk. Dat begrijp je. Daarvoor in de collectie na Prince hoorde je Madonna en Love Without Words van haar laatste album Confessions on the Dance Floor Part 2. En zij blijft maar voor op schudding zorgen. Want toen ze haar 68ste verjaardag vierde op het Griekse eiland Corfu, leidde dat tot een ruzie onder Griekse politici. Sommigen kritiseerden de wilde die daarbij gepaard ging, terwijl ministers benadrukten dat haar social media post miljoenen aan gratis promotie opleverde. En dus heel veel toeristen richting Corfu.

0: Zangeressen in deze connectieaflevering zorgen voor opschudding, want eerder deed Madonna dat, maar ook Dua Lipa doet dat. Maar eerst kondig ik even deze Double Trouble af, die we in elke uur connectie voor je draaien, zoeken naar de connectie in de titels. Dat was deze keer The One van Jack Savarotti. En dit was dus Dua Lipa. Ja, ze is in het begin van 2026 getrouwd. In besloten kringen zijn een feest op Sicilië. De dames zoeken eilanden en daarvoor uit. Groot driedaags huwelijksfeest in Palermo. En dat heeft in Italië nogal voor wat opschudding gezorgd. En protesten bij lokale inwoners. De Italiaanse Vogue omschreef Dua Lipa en de bruiloft onlangs als magisch. Maar wist je dat ze ook actief is met een eigen boekenclub? Daarin belicht ze uiteenlopende stemmen en auteurs. Dus dat heet The Service 95 Book Club. Mocht je geïnteresseerd zijn in boeken en in lezen. In muziek ben je dat zeker. Want daarom luister je naar dit programma waarin we je nog veel meer te bieden hebben. Zo direct muziek in het Nederlands. We gaan nog een classic voor je draaien. We gaan oud en nieuw met je vieren. En aan het eind van elke connectie hebben we echte live muziek voor je.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

0: eigenlijk lekker dansbaar. In ieder geval een hele lekkere classic. Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll.
1: De connectie. Music history.
0: Weet je hoe oud dat nummer al is? Je hebt waarschijnlijk een beetje zitten raden. Ik vind het een beetje een onzijdig nummer. Je hoort het niet vaak. Is het nou uit de jaren 80? Nee, het is uit 1972. En het is het rockduo Loggins en Messina. Het nummer is afkomstig van hun gelijknamige album. En het bereikte hoge noteringen, vooral in Amerika. Dit nummer, waarvan het refrein en het eerste couplet in bluesstijl zijn geschreven, behandelt de levensstijl van de jaren 50 en 60 met betrekking tot de generatiekloof die natuurlijk gewoon meeschuift elk decennium. Ouders verzetten zich tegen de rock'n'roll revolutie van de jongere generatie die zich verzet tegen de oude maatschappij die avondklokken en afspraakjes oplegt en tegen arrestatie voor seks met een meisje op de achterbank van een auto tijdens een drive-in bioscoop, wat in het brugdeel van het nummer te

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Die roep om strengere regels volgt op de crisissituatie deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Een van de opties is om landen tijdelijk vrij te stellen van het in behandeling nemen van asielaanvragen bij grensbestormingen. De Nederlandse asielminister Van den Brink steunt dit voorstel. Ook moet de grensinstantie Frontex meer bevoegdheden krijgen voor uitzettingen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Rene Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Good werd begin dit jaar neergeschoten in Minneapolis, wat leidde tot massale protesten tegen Trumps harde migratiebeleid. Volgens de autoriteiten wilde de vrouw inrijden op ICE-medewerkers, maar die lezing wordt op basis van de camerabeelden sterk betwist. De dood van Good staat in de VS symbool voor het omstreden optreden van de immigratiedienst ICE. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van een marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

feest? Ben jij nog naar de Stones geweest? Die whisky smaakt naar koude thee. Ben jij naar Truus of Desiree? Ik vind jou tof, hoe vind je mij?

Vol sinaas ga ik niet uit mijn bol. Aha. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: ouders stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie hem morgen.

0: buurvrouw.
1: Oh, I think we've come to the end.
0: Inderdaad. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze Bart's Guitar Platform van deze week. Luc Jansen en ik zeggen dankjewel voor het luisteren. Dadelijk, na de klok van 8, gaan we verder met albumtracks nummer 5. En om Bart's Guitar Platform af te sluiten voor vanavond, staat er nog inderdaad één nummer voor je in de player. Een surfnummer. Dick Dale en de Deltones. En Mr. Eliminator, alstublieft. Ik zeg tot zo bij albumtracks met 4 studioalbums en een live album.
2: Are you ready to go surfing?

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede slachtoffer geëist. Een jong meisje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat afgelopen dinsdag ook al een lerares om het leven kwam. Bij de aanval in de plaats Staskov raakte bovendien nog een 61-jarige docent gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt als verdachte. Over het motief van de tiener is momenteel nog niets bekend. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio. Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.
6: Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.

Noorwegen, waar het een top 10 hit werd. Het bereikte ook de top 20 in Nederland en in Zwitserland. En de top 30 in West-Duitsland. Toen heette dat nog zo. Jullie horen, doe je wel een funk. Wat een dijk van de discoplaat weer. Welkom terug in het programma Tussen Toen en Nu. Jouw dansavond is begonnen hoor. En hier zelf de bijna weekendshow. Jawel, die woorden mogen we nog steeds gebruiken.

0: swingend in met vette dance tracks. Mini mixen en nog veel meer. Dat allemaal van 8 tot 10 bij jou. iTunes Radio. iTunes Radio.
1: Laten we het even gemakshalve eens een keer deze plaat eens oppakken. Over de programmering gesproken, wat eigenlijk op de donderdagavond hier plaatsvindt natuurlijk, want ondertekenen hier zo. Hebben we een andere tip waar we hebben eigenlijk geschrapt of eventueel wat anders ingevuld? De 3 of de 6 of de 4 van Beet, die zijn geheel verdwenen. Dit heeft te maken met de gezondheid van hemzelf. Ook de mixen wekelijks uitgezonden eigenlijk, van 3 maanden geleden natuurlijk, tot aan de dood eigenlijk van Gert Immerseel, gaan wij ook schrappen. Dit uit respect voor de nabestaanden. Maar voor de rest hebben wij nog wel de lekkerste mixen. En een Love is Holiday. Hier hebben wij de klok.

hij blijft aanwezig in het programma tussen toen en nu. Straks is weer tijd voor hem. En we hebben ook nog een andere leuke, lekkere mix voor jullie uitgezocht. En de buurvrouw, zullen we die ook nog erbij doen? Daar ga ik nog even over nadenken. Daar heb ik nog even de tijd voor. Pak een beetje 1 uur en 40 minuten of zo.

0: Voel je goed. Goed. Goed. Met de beste muziek. De beste muziek. En luister naar Tussen Toen en Nu. Met Peter van den Berg.
1: Peter Slaghuis.
2: Hey DJ!

dagen gaan ze misschien wel weer uit. Dan gaan we weer het nieuwe jaar in 2027. Dat zien we dan wel weer. Dit wordt het tijd voor een fietsenpraatje. Toch maar doen dan. Hier in Dirty Talk. Ik heb het over Klein en MBO voor jullie.

Je hoorde Freeze. Je weet wel van IOU. En dit was Can't Keep My Lovin'. Can't Keep My Love. En we gaan naar een 12-inch van de Britse funk disco formatie. Een duo, eerlijk gezegd. Cadenza. Dit is de derde en laatste maxi-single van het tweetal. En dit is Living in a Backstreet uit 1983.

Funkin' voor Jamaica. Je hoorde het tweede nummer van kant 1 van de LP, Truly Yours. Je hoorde Bygones. En straks nog tracks van One Touch, Get to Life. Nu eerst de formatie Switch hier in de Ricky Thompson Show.

Secret Love, een single uit 1984. Een suggestie van Roland en je hoorde Evan Rogers. En daarvoor hoor je de formatie One Touch met Don't Throw Away Your Love. En dit is Upfront Infatuation hier bij Item Radio.

Kerr met een van de twee maxi-singles die ze uitbrachten in de jaren 80. Je hoorde Back At You. En Erik uit Braschaat heeft weer van zich laten horen. Ik vind net een e-mail in de inbox dat hij weer heel wat zeldzaam materiaal heeft weten te scoren.

op de e-mail van Erik van den Merwe. Hij heeft de afgelopen weken weer veel zeldzaam vinyl weten te scoren. Zo schrijft hij op platenbeurzen in België. En hij gaat ze voor ons digitaliseren. Hij hoopt voor volgende week al wat te kunnen doorsturen. Dus wordt vervolgd.